0: en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Ja, ja, mensen. Kom dinsdag 5 mei naar het Bevrijdingsfestival op de Luifelbaan in Leiden. Met een gezellige jaarmarkt, foodtrucks, Leidse artiesten en kinderattracties op het 5 meiplein en Bevrijdingsplein. Zie ik je 5 mei bij de Luifelbaan?
1: Kom dat zien! Kom dat zien!
0: De Luifelbaan heeft het.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Etje Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: alleen. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Moet je even schuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Een dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Katels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Katels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Katels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Ja, ja, mensen. Kom dinsdag 5 mei naar het Bevrijdingsfestival op de Luifelbaan in Leiden. Met een gezellige jaarmarkt, foodtrucks, Leidse artiesten en kinderattracties op het 5 meiplein en Bevrijdingsplein. Zie ik je 5 mei bij de Luifelbaan?
1: Kom dat zien! Kom dat zien!
0: De Luifelbaan heeft het.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over de verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: actiefiets.nl.
1: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over de verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio komt lokaal een mistbank voor. Wees dus extra alert wanneer de weg op gaat. Verder een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij afrit De Meern. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Nieuwerbrug is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wollink. De politie is in de nacht van zaterdag op zondag gealarmeerd voor een explosie bij een portiek aan het Jan de Hartogplein in Leiderdorp. Rond middernacht werden bewoners opgeschrikt door een harde knal. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Het is niet de eerste keer dat het portiek doelwit is. Begin april vond op dezelfde plek ook al een explosie plaats. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het muziekfestival Leiden Live stopt na 3 jaar. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt via social media. Er komt geen nieuwe editie. De reden voor het stoppen is niet bekendgemaakt. Leiden Live was een jaarlijks festival in de Nobel in Leiden met optredens van lokale artiesten. De organisatie zegt met trots terug te kijken op het evenement dat muziek en verbinding in de stad bracht. Progressief Leiderdorp, D66 en het CDA hebben een coalitieakkoord gesloten. Onder de titel Vertrouwd Dorp, Sterke Toekomst zetten de partijen in op betaalbare woningen, verkeersveiligheid en een nieuw parkeerbeleid. Minimaal 65% van de nieuwbouw moet betaalbaar zijn. Ook willen de partijen op veel wegen een maximumsnelheid van 30 km per uur invoeren. Doorgaande wegen blijven uitzonderingen. Het nieuwe parkeerbeleid moet ruimte bieden aan deelvervoer en laadpalen. Het akkoord wordt op 6 mei gepresenteerd in het gemeentehuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Mistig of bewolkt, landinwaarts af en toe zon. Het blijft droog vandaag. De temperatuur in de regio wordt het vandaag 15 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken in de regio valt de drukte nog wel mee. Al rijdt het wel langzamer op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en de Meern. 12 kilometer en 30 minuten. De rechterrijstrook is dicht na een ongeluk met een vrachtwagen en 2 personenauto's. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de Nationale Dodenherdenking. Om 8:00 worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuizen gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
3: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
2: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
4: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
2: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de meivakantie is de spits rustiger dan anders. Veel dagelijkse files zijn korter dan anders. Wat wel opvalt is de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Woerden is de weg weer vrij na een ongeluk. Er staat nog file op de A12 vanaf Reewijk. 7 kilometer en een kleine 15 minuten. En ook op de N420 is het hierdoor druk vanuit Nieuwebrug naar Woerden. Voor de A12 3 kilometer en 15 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De politie is in de nacht van zaterdag op zondag gealarmeerd voor een explosie bij een portiek aan het Jan de Hartogplein in Leiderdorp. Rond middernacht werden bewoners opgeschrikt door een harde knal. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Het is niet de eerste keer dat het portiek doelwit is. Begin april vond op dezelfde plek ook al een explosie plaats. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het muziekfestival Leiden Live stopt na 3 jaar. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt via social media. Er komt geen nieuwe editie. De reden voor het stoppen is niet bekendgemaakt. Leiden Live was een jaarlijks festival in de Nobel in Leiden met optredens van lokale artiesten. De organisatie zegt met trots terug te kijken op het evenement dat muziek en verbinding in de stad bracht. Progressief Leiderdorp, D66 en het CDA hebben een coalitieakkoord gesloten. Onder de titel Vertrouwd Dorp, Sterke Toekomst zetten de partijen in op betaalbare woningen, verkeersveiligheid en een nieuw parkeerbeleid. Minimaal 65% van de nieuwbouw moet betaalbaar zijn. Ook willen de partijen op veel wegen een maximumsnelheid van 30 km/u invoeren. Doorgaande wegen blijven uitzonderingen. Het nieuwe parkeerbeleid moet ruimte bieden aan deelvervoer en laadpalen. Het akkoord wordt op 6 mei gepresenteerd in het gemeentehuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Mistig of bewolkt, landinwaarts af en toe zon. Het blijft droog vandaag. De temperatuur in de regio wordt het vandaag 15 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste wegen in de regio is het goed te doen en rijdt het best soepel door. Toch nu een paar uitzonderingen. Allereerst de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Hoogmade en Roelevarensveen 3 km en 10 minuten. Ook de A20 Gouda-Hoek van Holland viel het tussen Moordrecht en Knoop en Terbrechtseplein. 8 km en een kwartier. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: CommunityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wollink. De politie is in de nacht van zaterdag op zondag gealarmeerd voor een explosie bij een portiek aan het Jan de Hartogplein in Leiderdorp. Rond middernacht werden bewoners opgeschrikt door een harde knal. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Het is niet de eerste keer dat het portiek doelwit is. Begin april vond op dezelfde plek ook al een explosie plaats. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het muziekfestival Leiden Live stopt na 3 jaar. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt via social media. Er komt geen nieuwe editie. De reden voor het stoppen is niet bekendgemaakt. Leiden Live was een jaarlijks festival in de Nobel in Leiden met optredens van lokale artiesten. De organisatie zegt met trots terug te kijken op het evenement dat muziek en verbinding in de stad bracht. Progressief Leiderdorp, D66 en het CDA hebben een coalitieakkoord gesloten. Onder de titel Vertrouwd Dorp, Sterke Toekomst zetten de partijen in op betaalbare woningen, verkeersveiligheid en een nieuw parkeerbeleid. Minimaal 65% van de nieuwbouw moet betaalbaar zijn. Ook willen de partijen op veel wegen een maximumsnelheid van 30 km per uur invoeren. Doorgaande wegen blijven uitzonderingen. Het nieuwe parkeerbeleid moet ruimte bieden aan deelvervoer en laadpalen. Het akkoord wordt op 6 mei gepresenteerd in het gemeentehuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Mistig of bewolkt, landinwaarts af en toe zon. Het blijft droog vandaag. De temperatuur in de regio wordt het vandaag 15 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jette noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Goedemorgen, even naar Tino op deze maandag. Met Jan van Est, Laat Me Nu Maar, hoor je naar Kelsey Verbrugge en Gouden Lach.

0: Jan van Est en Laat Me Nu Maar.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O op de radio.
0: Welkom, het is even na tienen op deze maandag 4 mei 2026. Het is de dag van de Nationale Dodenherdenking. Niet alleen nationaal wordt er herdacht, maar ook lokaal. Vanmiddag bijvoorbeeld in Leiden al bij de Haagse Schouw. En vanavond ook tijdens de 2 minuten stilte. Zometeen gaan we het er eventjes wat uitgebreider over hebben waar je in deze regio naartoe kan. En verder is het een nieuwe aflevering van de Koffieshow voor deze maandag 4 mei 2026. Ik ben Rudo met zometeen Ramon Sandbergen. Ik geef je alles wat ik je kan geven, maar eerst Menno Abe en helemaal stuk van jou. Rudo!

Sinneke en Waar blijft de wijn? En Ramon Sandbergen, ik geef je alles wat ik je kan geven. Je hoort het hier in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. 4 mei 2026, het is Nationale Dodenherdenking. Vanavond om 8 uur zijn we met elkaar 2 minuten stil om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en iedere oorlog daarna. Dat doen we niet alleen landelijk op de Dam, maar ook in onze regio zijn er meerdere herdenkingen. Zo is er vanmiddag om 3 uur al een herdenking bij de Haagse Schouw, om 5 uur bij de Naald en om 6:30 bij de Pieterskerk in Leiden. Maar je kan ook naar de dodenherdenking in Oegstgeest. Een herdenking in het dorpscentrum en in het bos van Wijkersloot. In Leiden-Dorp start er om 7 uur een herdenkingsdienst in de dorpskerk. En daarna is er een stille tocht naar de algemene begraafplaats. Maar ook bijvoorbeeld in Zoeterwoude is er een herdenking. Die is bij de dorpskerk. En die gaat daarna via de Dorpstraat en de Noordbuurtseweg naar het gemeentehuis voor een plechtigheid. En wil je weten wat er in Voorschoten en in Wassenaar nog gebeurt? Check het vooral even op onze website. Dat is centraalplus.nl. Klik daar op agenda en kijk waar er in jouw gemeente herdacht wordt en waar je ook bij kan zijn.

0: Mick Harre, Jorden Gekkenhuis in de koffieshow van Unity NL, waar het 22:30 is en waar je zometeen meer muziek hoort. Bijvoorbeeld Els Bakker zometeen en een heel klein sterretje en ook Pascal Redeker en wij met z'n twee.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wollink. De politie is in de nacht van zaterdag op zondag gealarmeerd voor een explosie bij een portiek aan het Jan de Hartogplein in Leiderdorp. Rond middernacht werden bewoners opgeschrikt door een harde knal. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Het is niet de eerste keer dat het portiek doelwit is. Begin april vond op dezelfde plek ook al een explosie plaats. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het muziekfestival Leiden Live stopt na 3 jaar. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt via social media. Er komt geen nieuwe editie. De reden voor het stoppen is niet bekendgemaakt. Leiden Live was een jaarlijks festival in de Nobel in Leiden met optredens van lokale artiesten. De organisatie zegt met trots terug te kijken op het evenement dat muziek en verbinding in de stad bracht. Progressief Leiderdorp, D66 en het CDA hebben een coalitieakkoord gesloten. Onder de titel Vertrouwd Dorp, Sterke Toekomst zetten de partijen in op betaalbare woningen, verkeersveiligheid en een nieuw parkeerbeleid. Minimaal 65% van de nieuwbouw moet betaalbaar zijn. Ook willen de partijen op veel wegen maximum snelheid van 30 km per uur invoeren. Doorgaande wegen blijven uitzonderingen. Het nieuwe parkeerbeleid moet ruimte bieden aan deelvervoer en laadpalen. Het akkoord wordt op 6 mei gepresenteerd in het gemeentehuis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Mistig of bewolkt, landinwaarts af en toe zon. Het blijft droog vandaag. De temperatuur in de regio wordt het vandaag 15 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

Unity NL met Pascal Redeker en wij met z'n twee. En je hoorde Els Baks nog, of Els Bakker. Ja, Els Baks is iemand heel anders, hè. Die maakt altijd foto's bij het RTL Weer. Daar ben ik altijd een beetje mee in de war. Je hoorde wij met z'n twee dus en een heel klein sterretje. Goedemorgen. Peer Koopmeijers is jarig. Nederlands voetballer is 26 geworden. Verder is het de bekende actrice Ashley Rickards die jarig is. 34 is ze geworden. Ilana Roderkerk, Nederlands actrice en politicologe. 39 is ze geworden. Ferenc Farbergas is ook jarig. Spaans voetballer 39. En Nederlands sportverslaggever Wietske van der Goot is ook jarig 44 geworden. Lance Bass is Amerikaans zanger, acteur en filmproducent. Vandaag 47. En de Nederlandse actrice Annelieke Bouwers is vandaag 50 geworden. Het is de verjaardag van Mike Dirnt. Hij is basgitarist van Green Day. 54 is hij geworden. En Peter Boarding, Nederlands operazanger, is 61. Pia Sadora van When the Rain Begins to Fall, 73. En Jan Mulder, die kennen we natuurlijk nog als voetbalcommentator. Hij was profvoetballer, columnist. Hij is 81 voor de hele leeftijd. En de laatste jarige die ik voor je heb is Nelly Vrijda. En die kennen we dan weer van Flodder. En die heeft echt een bijzondere leeftijd bereikt. Zij is vandaag 90 geworden.

Robert Pater en ik zou het zo weer overdoen in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen, we kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Het is allemaal wat minder dan wat het afgelopen week was. Wolken en zon blijft wel droog vandaag bij 16 graden en een zwakke wind vanuit het noordwesten. Morgen gaat het ietsje harder waaien, windkracht 5 uit het noorden tot noordoosten. Grotendeels is het droog, er kan nog wel een spatje regen vallen. Verder veel bewolking en weinig zon bij 14 graden. Woensdag meer zon en 13 graden. De temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ligt in ieder geval de komende dagen zo rond die 13, 14 graden. Einde van de week, richting het weekend, gaat de temperatuur weer ietsje meer omhoog. Dit is de koffieshow van Unity NL. Ik ben Rudo met Robert Leroy. Wat een heerlijke dag hoor je na Ray van der Heijden. Dit is een Unity NL regio hit. Dit is Geef mij jouw liefde.

Smitten, Frans Bauer en Zij Hoort Bij Mij en Robert Leroy. Wat een heerlijke dag aan het einde van deze koffieshow. Ik ben er morgen weer met een nieuwe aflevering van de koffieshow op deze 5e mei. Ik wens je van nu een hele fijne maandag. Vanavond dodenherdenking, dus je kan landelijk kijken op televisie naar de Dam. Of daarna natuurlijk, maar ook in onze eigen regio zijn er veel herdenkingen. Wil je weten wat? Check het vooral op onze website centraalplus.nl. Klik daar op agenda en ga bijvoorbeeld een kijkje nemen in je

0: werkenbij.activiets.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jetten noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wollink. De politie is in de nacht van zaterdag op zondag gealarmeerd voor een explosie bij een portiek aan het Jan de Hartogplein in Leiderdorp. Rond middernacht werden bewoners opgeschrikt door een harde knal. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Het is niet de eerste keer dat het portiek doelwit is. Begin april vond op dezelfde plek ook al een explosie plaats. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het muziekfestival Leiden Live stopt na 3 jaar. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt via social media. Er komt geen nieuwe editie. De reden voor het stoppen is niet bekendgemaakt. Leiden Live was een jaarlijks festival in de Nobel in Leiden met optredens van lokale artiesten. De organisatie
2: bracht een aantal gelengde fotoboeken terug van haar toon en kreeg als verrassing de trui van zijn zus overhandigd. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
1: En dan nog het weer. Mistig of bewolkt, landinwaarts af en toe zon. Het blijft droog vandaag. De temperatuur in de regio wordt het vandaag 15 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakten een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. En 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Dit is JudithNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vannacht is het plafond ingestort bij een restaurant aan de Stationsweg in Leiden. Even voor middernacht kwam de melding binnen bij de brandweer. Ter plaatse bleek het hele plafond naar beneden gekomen te zijn. Er was niemand aanwezig. Het restaurant is voorlopig gesloten. De hulpdiensten zijn gistermiddag gealarmeerd voor een bijzonder ongeluk met letsel op snelweg A4. Ter hoogte van Leiden is een automobilist door nog onbekende oorzaak achter de vangrail beland en daar tot stilstand gekomen. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En burgemeester Peter Heikoop heeft een Joke-trui gekregen. De Leidse burgemeester kreeg de trui dit weekend van de bekende Leidse breifanaat Joke van der Poel. Hij bracht een aantal gelengde fotoboeken terug van haar broer Toon en kreeg als verrassing de trui van zijn zus overhandigd. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar de hele dag af, maar het blijft wel droog en de temperatuur loopt vandaag op tot 18 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: sportiefiets.nl.
1: Ja, ja, mensen. Kom dinsdag 5 mei naar het Bevrijdingsfestival op de Luifelbaan in Leiden. Met een gezellige jaarmarkt, foodtrucks, Leidse artiesten en kinderattracties op het 5 meiplein en Bevrijdingsplein. Zie ik je 5 mei bij de Luifelbaan?
2: Kom dat zien! Kom dat zien!
1: De Luifelbaan heeft het.
3: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vannacht is het plafond ingestort bij een restaurant aan de Stationsweg in Leiden. Even voor middernacht kwam de melding binnen bij de brandweer. Ter plaatse bleek het hele plafond naar beneden gekomen te zijn. Er was niemand aanwezig. Het restaurant is voorlopig gesloten. De hulpdiensten zijn gistermiddag gealarmeerd voor een bijzonder ongeluk met letsel op snelweg A4. Ter hoogte van Leiden is een automobilist door nog onbekende oorzaak achter de vangrail beland en daar tot stilstand gekomen. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En burgemeester Peter Heikoop heeft een joke-trui gekregen. De Leidse burgemeester kreeg de trui dit weekend van de bekende Leidse breifanaat Joke van der Poel. Hij bracht een aantal geleende fotoboeken terug van haar broer Toon en kreeg als verrassing de trui van zijn zus overhandigd. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar de hele dag af, maar het blijft wel droog en de temperatuur loopt vandaag op tot 18 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat een korte file op de A4, komende vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Zoeterwoude en Leidschendam 5 minuten, de rechter rijstrook is namelijk dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vannacht is het plafond ingestort bij een restaurant aan de Stationsweg in Leiden. Even voor middernacht kwam de melding binnen bij de brandweer. Ter plaatse bleek het hele plafond naar beneden gekomen te zijn. Er was niemand aanwezig. Het restaurant is voorlopig gesloten. De hulpdiensten zijn gistermiddag gealarmeerd voor een bijzonder ongeluk met letsel op snelweg A4. Ter hoogte van Leiden is een automobilist door nog onbekende oorzaak achter de vangrail beland en daar tot stilstand gekomen. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En burgemeester Peter Heikoop heeft een joke-trui gekregen. De Leidse burgemeester kreeg de trui dit weekend van de bekende Leidse breifanaat Joke van der Poel. Hij bracht een aantal geleende fotoboeken terug van haar broer Toon en kreeg als verrassing de trui van zijn zus overhandigd. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar de hele dag af, maar het blijft wel droog en de temperatuur loopt vandaag op tot 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: werkenbij.activiet.nl. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houwerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan is weer vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking, buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het is 4 mei en traditioneel herdenkt Nederland dan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Iedere gemeente organiseert haar eigen herdenking. Op onze website is een overzicht van de dode herdenkingen in onze regio te vinden. Een brandstoflek op de openbare weg heeft gisteravond voor onrust gezorgd. Dat lag namelijk bij de in- en uitgang van de ambulancepost aan de Vondellaan in Leiden. Op foto's is een duidelijk benzinespoor te zien. Het is niet duidelijk of de situatie gevaarlijk was. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de weg en de vloer van de ambulancepost schoongemaakt. De oorzaak wordt nog onderzocht. En café-eigenaar Antonius Vermont is een petitie gestart nadat de gemeente Leiden zijn aanvraag voor een klein terras bij zijn café afwees. Hij is het er niet mee eens en hoopt dat de gemeente met een handtekeningenactie op andere gedachten gebracht kan worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. De temperatuur blijft staan op 9 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En het kwik loopt op tot 16 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land wordt het langzaam maar zeker wat drukker. Er ontstaan wat korte dagelijkse files. Op de beginnende A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijsdijk Plaspoortpolder 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Rotterdam voor Delft 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tenslotte de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Ja, ja mensen. Kom dinsdag 5 mei naar het Bevrijdingsfestival op de Luifelbaan in Leiden. Met een gezellige jaarmarkt, foodtrucks, Leidse artiesten en kinderattracties op het 5 meiplein en Bevrijdingsplein. Zie ik je 5 mei bij de Luifelbaan?
2: Kom dat zien! Kom dat zien!
1: De Luifelbaan heeft het.
3: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houderwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land komt de avondspits langzaam maar zeker op gang. Er ontstaan wat korte dagelijkse files. En de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoofdvliet 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En de meeste vertraging op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Want is het Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. De vertraging 30 minuten. Omrijden kan eenvoudig via de A13. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Zit op de bankie met een theetje. Kijk maar weer een nieuw seizoen. Nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het is 4 mei en traditioneel herdenkt Nederland dan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Iedere gemeente organiseert haar eigen herdenking. Op onze website is een overzicht van de dode herdenkingen in onze regio te vinden. Een brandstoflek op de openbare weg heeft gisteravond voor onrust gezorgd. Dat lag namelijk bij de in- en uitgang van de ambulancepost aan de Vondellaan in Leiden. Op foto's is een duidelijk benzinespoor te zien. Het is niet duidelijk of de situatie gevaarlijk was. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de weg en de vloer van de ambulancepost schoongemaakt. De oorzaak wordt nog onderzocht. En café-eigenaar Antonius Vermont is een petitie gestart nadat de gemeente Leiden zijn aanvraag voor een klein terras bij zijn café afwees. Hij is het er niet mee eens en hoopt dat de gemeente met een handtekeningenactie op andere gedachten gebracht kan worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. De temperatuur blijft staan op 9 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En het kwik loopt op tot 16 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land begint de avondspits langzaam maar zeker vorm te krijgen. Er staan wat korte files. De meeste oponthoud zien we op de A4, onder andere Rotterdam richting Amsterdam. En knooppunt Hoefvliet gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een half uur. En de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Met de Sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw Sleutelpas aan via sleutelpas.nl.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegmaatschappij Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. En ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreid over het land, kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits is ook in onze regio goed begonnen. Er staat inmiddels bijna 80 kilometer file in totaal. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 2 rijstroken dicht door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. De N44 Den Haag Wassenaar. Voor Wassenaar Noord 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N211 Hoek van Holland richting Den Haag Zuid. Voor de aansluiting met de A4 staat 3 kilometer file. Maar de vertraging is bijna 3 kwartier. En dat heeft te maken met dat ongeluk natuurlijk op de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, it's a man. Hier hoor je Nederland.
3: De middagshow van Unity.nl met zometeen Deon Leon in de studio. En dit is Sydney Bischoff. Je hoort vandaag.

Die bakt misschien wel de allerlekkerste oliebollen ter wereld. Alleen ja, dan moet je wel ergens in de winter richting Apeldoorn. Sydney Bischoff en vandaag die hoorde je bij Unity NL. Maandag, het is 4 mei en bij deze ik heet je van harte welkom bij een nieuwe middagshow. Met zometeen Deon Leon. Tijdje is het stil geweest rondom Deon. Inmiddels heeft hij een nieuw platencontract en is er een nieuw liedje uitgekomen. En dat liedje, eigenlijk word je daar meteen vrolijk van. Het neemt je mee naar misschien wel een van de allerpopulairste eilanden van dit moment, namelijk Curaçao. Nou, hoe die tot daar is gekomen en hoe het allemaal met hem gaat, dat horen we zometeen van hemzelf. Vanavond natuurlijk om 8 uur, ook bij Unity NL, 2 minuten stil. Natuurlijk dodenherdenking en dat betekent dat wij ook 2 minuten geen muziek draaien en 2 minuten absolute stilte. Ik heb Monique Smit, Carousel, voor je klaarstaan. Eerste man, ja, die weet momenteel eigenlijk niet wat hem allemaal overkomt. Interview

0: Eigenlijk een soort van maandagmiddagtraining. Noem het een soort van calorieën verbranden. We dansen op de mambo. Django Wagner, die hoorde je bij Unity NL. En daarvoor draaide ik ook nog Thomas Bergen en Beter bij mij. Inmiddels vanuit de file is hij in de studio. Het is Deon Leon. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik heb het gered.
0: Dat is lang geleden.
1: Dat is zeker lang geleden.
0: Allereerst maar even de vraag. Hoe gaat het met je en wat heb je in de afgelopen jaren allemaal bekokstoofd?
1: Nou, het gaat heel goed met mij. Wat heb ik de afgelopen jaren bekokstoofd? Ik ben gewoon bezig geweest in de muziek. Hè. Het is niet dat ik niks gedaan heb.
0: Nee, dat is waar.
1: Ik ben gewoon lekker aan het optreden geweest. En allemaal verschillende projecten gedaan. Van dinnershows tot de bruiloft invallen bij coverbands. Noem het allemaal maar op. Maar ja, rondom mijn eigen muziek is het een beetje stil geweest.
0: Omdat is het dan dat je zoiets had van ik ga het even op een andere koers gooien allemaal. En ik ga dat maken van eigen liedjes op een wat lager pitje zetten?
1: Ja, dat is eigenlijk wel het geval. Ja, ik ben altijd wel op zoek naar mensen waar ik mee kan samenwerken. Maar ik doe een genre muziek, of tenminste ik bewandel een pad qua muziek. Wat niet misschien alledaags is. En dat is een beetje moeilijk om daar mensen bij te vinden. Dus dat kwam vorig jaar weer op mijn pad, gelukkig.
0: Maar ja, toch vind ik het altijd wel grappig. Jij bent een soort van muzikale duizendpoot. Jij kan heel veel zingen. Je treedt ook op over de hele wereld. Ja. En toch kom je iedere keer weer terug in het Nederlandstalige genre.
1: Ja, klopt.
0: Hoe zit dat?
1: Nou, Nederlandstalig is natuurlijk de afgelopen jaren wel gewoon een heel upcoming geweest. En dus ik wilde zeker wel door in het Nederlandstalige. Daar ben ik ooit in begonnen in 2017. Dus daar wilde ik gewoon wel in doorpakken.
0: Want wat doe je dan nu, zeg maar, eventjes buiten dan jouw eigen liedjes om, als we jou tegenkomen? Wat is een beetje het genre? Wat is waar jij in uitblinkt?
1: Ja, ik ga eigenlijk alle kanten op. Latin heeft wel een beetje de bovenhand bij mij, zeg maar. Heel veel Latin muziek en heel zomers. Maar ik ga tijdens een optreden ook richting de house en de hip-hop. En ik ga alle kanten op.
0: Het is een soort van DJ zonder DJ. Maar één grote medley met een soort van feestbrei. En iedereen herkent alles.
1: Ja, dat is eigenlijk, ja, dat is wel zo. Ja. Ik moet altijd lachen. Want als ik zeg maar op een avond moet optreden. En ik sta in een line-up met allemaal Nederlandstalige zangers.
0: Ja.
1: Dan zijn die Nederlandstalige zangers allemaal met elkaar aan het discussiëren. Van ga jij terug in de tijd zingen? Of doe ik hem vandaag? Of zing jij Gelooft in mij? Of zing ik hem? En ik ben dan eigenlijk altijd in discussie met de DJ van de avond die aan het draaien is. Want dan ben ik met hem. Ja, je kent Fireball, ken je niet. Nee, die heb ik in mijn set zitten. En de Soul Sacrifice, nee, die kan je ook niet draaien, want die doe ik al.
0: Maar hoe bepaal jij, zeg maar, wanneer jij denkt van oké, dit past in een setje, dit kan ik zingen, dit kan ik halen en dit is leuk om te doen. Hoe gaat dat bij jou, dat proces?
1: Nou, dat komt eigenlijk door gewoon heel veel radio te luisteren en heel veel muziek op Spotify te luisteren. Meestal als ik in de auto zit op weg naar optredens, dan hoor ik allemaal liedjes en dan denk ik, ja, daar kan ik wat mee doen, daar kan ik wat mee doen. Daar kan ik een overgang maken naar dat liedje. En dan ga ik met een producer de studio in. En dan gaan we banden maken en banden bij elkaar zoeken. En dan maken we daar gewoon een grote brei van. En dan komt een medley uit. En die zit dan in mijn set.
0: Wat vet.
1: Ja.
0: En wat is dan een plaat waarvan je zegt, die moeten we in de gaten houden, of die ben ik nu druk aan het repeteren en die wil ik daar dolgraag in hebben?
1: Nou, ik zit nu zelf een beetje te breien met allemaal liedjes van Bad Bunny. Die heb net die Super Bowl gedaan.
0: Ja.
1: En dat was zo'n gave set.
0: En die is helemaal viral gegaan.
1: Ja, dat is helemaal viral gegaan inderdaad. En ik dacht gelijk van, daar moet ik wat mee gaan doen. Maar dat is zo ontzettend Spaanstalig en moeilijke liedjes. Dus dat moet ik nog even een plekje zien te geven. Maar misschien in combinatie met allemaal andere liedjes en wat Nederlandstalig erdoor.
0: Maar ja,
1: dan komt dat wel een keer goed.
0: Het leuke vind ik dan wel weer. Het is allemaal vaak vrouwvriendelijk wat je doet. Het is ook misschien net even een break. Je had het net over allemaal Nederlandstalige zangers. Het is dan net even wat anders op zo'n hele lange avond met alleen maar Hollandse muziek.
1: Ja, dat is ook meestal zo. En daar word ik ook meestal op geboekt. Juist in zo'n line-up met Nederlandstalig doe ik net even wat anders. En als mensen dan denken van, joh, we willen even iets anders, een ander geluid. Ja, dan komen ze meestal bij mij terecht.
0: En dat is alleen maar fijn.
1: Zeker.
0: Nu, een paar weken geleden is er een nieuw liedje uitgekomen. Gaan we het zometeen uitgebreid over hebben. De plaat heet Curaçao. Eerst gaan we terug naar, ja, het is inmiddels 6 jaar geleden.
1: Ja, niet normaal, hè?
0: Het is echt een hele lange tijd terug. Amore Mio, en die hoor je nu bij Unity NL. Dit is Deon Leon.

0: een geweldige stem heeft deze dame. Numidia en Ik Blijf Geloven. En Amore Mio van Deon Leon daarvoor. Daar ben ik wel even benieuwd, Deon. Doe jij deze liedjes eigenlijk nog wel? Of heb je ze inmiddels een soort van overboord gegooid?
1: Overboord gegooid niet helemaal. Maar ik doe het eigenlijk niet in mijn set, om heel eerlijk te zijn. Omdat ik zoveel mogelijk bekende hits wil pakken.
0: Ja.
1: Als ik geboekt word, dan sta je er maar een half uurtje. En dan wil ik gewoon lekker high energy, lekker gas geven en knallen met die mensen die er staan.
0: Maar komt er wel eens iemand naar jou toe en die komt dan in één keer met een oud liedje op de proppen met de vraag van, joh, Deon, zou je deze willen doen?
1: Ja, dat gebeurt dus wel. Dus daarom doe ik ze af en toe nog wel. Want soms gebeurt het inderdaad dat je op een feest staat.
0: En welke is dat dan? Welke wordt er dan nog wel eens gevraagd?
1: Geef Je Over. Die wordt dan. Dat is mijn allereerste single, zeg maar. En Amore Mio is een van de laatste.
0: Was dat niet dat liedje van Ricky Martin?
1: Ja, klopt. Dat was
0: dan gaan we die nog even draaien zo meteen.
1: Ja, dat is leuk. Dat
0: vind ik wel. Past ook eigenlijk prima bij de lente.
1: Zeker, zeker. En ik ben nog steeds trots op dat nummer. En altijd vereerd als mensen naar me toe komen en zeggen van, joh, je gaat toch wel Geef Je Over doen, hè?
0: Ja, dat is toch lekker?
1: Ja, dat is zeker lekker.
0: Volgens mij 2017.
1: Ja, klopt.
0: 10 jaar terug, de klopt. Tijd in.
1: Ja, niet normaal.
0: En nu dan de nieuwe single. Dat liedje heet Curaçao. En op zich niet zo heel gek dat hij nu is uitgekomen. Een paar weken voor aanvang van het WK voetbal.
1: Ja, klopt. Het is ook absoluut een knipoog naar het WK voetbal. Toen ik net mijn platendeal tekende, gingen we om tafel een beetje kijken van, joh, welke kant gaan we op qua muziek? En ik wilde eigenlijk wel een beetje die Nederlandstalige Latin pop aanhouden.
0: Ja.
1: Toen kwam het nieuws naar buiten dat Curaçao voor het eerst in de geschiedenis van voetbal zichzelf heeft gekwalificeerd voor het WK.
0: Ja, hoe vet.
1: En dat is natuurlijk op zich al heel vet. En toen dacht ik, ja, daar wil ik iets mee doen. Ik ben zelf half Antilliaans. Mijn vader is in Curaçao geboren. Dus ik dacht, ja, ik wil een ode brengen aan het eiland. En een ode aan de Blue Wave, zoals het voetbalteam heet, die naar het WK gaat. En daar is dit liedje uitgekomen.
0: Wat denk jij? Heb jij enige idee, zeg maar, hoe de verwachtingen zijn in Curaçao wat betreft het WK voetbal? En zelf, heb je iets van een toto voor jezelf ingevuld?
1: Nou, daar ben ik helemaal niet zo van. Ik moet wel zeggen dat het op Curaçao de kwalificatie al gevierd is, alsof ze het hele WK al gewonnen hadden.
0: Ja.
1: maar de eerste pool, de eerste wedstrijd, die staat gepland op 14 juni tegen Duitsland. En daarna moeten ze nog tegen Ivoorkust en Ecuador. Dus het is een lastige pool.
0: Poeh! Tegen de Duitsers. Maar het zou toch wat zijn. Ik weet dat Duitsland altijd als een soort van stoomlocomotief een beetje op gang moet komen.
1: Ja.
0: Dat ze gewoon misschien een 1-1 eruit slepen of zo.
1: Ja, ik hoop het. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als Curaçao gewoon ook nog als kleinste eiland ook nog een beetje gaat verrassen op het WK.
0: Dus, zit jij op Curaçao tijdens dat WK voetbal? En ga je dat dan kijken? Of heb je dat een beetje voor jezelf gepland?
1: Ik ben er net voor. Ja, ze spelen natuurlijk in Amerika. En ik kan wel op Curaçao gaan zitten, maar daar gebeurt ook niks. Maar ik ben wel net voor het WK. Want ik ga volgende week naar Aruba. En dan die week daarop zit ik nog een paar dagen op Curaçao. Dus net ervoor kan ik wel even sfeer gaan proeven.
0: Wat lekker.
1: Ja.
0: Ik ben gelukkig ook helemaal niet jaloers nu je dit vertelt. Daar word je toch gewoon helemaal blij van. Hey, hoe doet het liedje het, behalve in Curaçao, maar in Nederland? Wat zijn de reacties op, mag ik zeggen, jouw eigen muzikale comeback wat betreft eigen liedjes?
1: Het gaat heel goed en heel positief. Ik merk dat het heel goed wordt ontvangen. Zeker hier in Nederland. Goed geluid en support naar de mannen van de Blue Wave toe op Curaçao. En ook vanuit Curaçao krijg ik de goede reacties op. Ik ben daar bij Paradise FM geweest.
0: Ja.
1: En Dolfijn FM ga ik naartoe als ik nu op Curaçao ben. Dus ook daar ben ik het gewoon lekker aan het promoten. En het is eigenlijk heel positief. En ook live doe ik hem nu dus.
0: Oké, die zit dan wel in de set.
1: Deze zit wel in de set. En ik merk dus echt dat mensen er wel echt op dansen. Ondanks dat ze het misschien nog niet kennen, sommigen wel. Er wordt echt op gedanst en goed op gereageerd. Dus dat is voor mij als artiest wel heel fijn om mee te maken.
0: Maar ja, buiten de knipoog voor Curaçao, het WK. Dit had ook gewoon een van die grote teamsongs kunnen zijn die landelijk en wereldwijd gereleased zou worden als een WK-plaat.
1: Klopt, klopt. Ik denk alleen dat ik daar misschien een weer iets te laat voor uitgebracht heb. Maar dat was ook eigenlijk helemaal niet mijn insteek. Want je hebt op Curaçao een zanger. En die heet Jayon. Geen Deon, maar Jayon.
0: En dat is dan met de J?
1: Ja, dat is dan met de J in plaats van de D. En die heeft dus ook een liedje uitgebracht voor Curaçao. En dat is echt een fantastische track. Is volledig Papi Amens gezongen. En dat is voor Curaçao een beetje de anthem van hun WK voor Curaçao. Dus dat, daar blijf ik ook vanaf voor de rest. En dat, het is gewoon een steengoed nummer. Dus dat is gewoon top. Alleen ik vond het leuk om vanuit Nederland ook nog een soort van boodschap naar de mannen te sturen. Van joh, weet dat Nederland ook achter jullie staat en dat we ook voor jullie juichen dit WK. Want het is gewoon goed, super tof dat hun als kleinste eilandje het voor elkaar hebben gekregen om naar het WK te gaan.
0: Ik moet zeggen, wij bij Unity NL zijn blij in ieder geval dat je weer terug bent. De nieuwe single, leuk overal te streamen en te downloaden. Deon Leon, dit is Curaçao.
1: Yes.

0: Wat een mooi liedje. Amar en Dankzij jou en Curaçao. Ja, je krijgt bijna zin om daadwerkelijk meteen dat vliegtuig in te gaan stappen. De nieuwste Deion Leon. Ja, voor jou is dat volgende week werkelijkheid. Aruba en daarna Curaçao. Wat ga je er allemaal doen, behalve dat je de radio gaat bezoeken daar?
1: Ik treed een paar keer per jaar op met een organisatie dat heet ONO Houd Je Bezig. En die organiseren feesten voor defensie op verschillende locaties. Zo ga ik ook naar Noorwegen of naar Portugal of... Maar nu gaan we naar Aruba en Curaçao.
0: Wat lekker.
1: Ja.
0: Wat een mooie organisatie om daarvoor uit te mogen komen.
1: Ja, zeker. Daar ben ik ook erg gelukkig mee. En het zijn super lieve mensen. Met Mariska ga ik altijd, altijd op reis.
0: Ja. Wat is dan de meest bizarre plek waar je ooit bent geweest dankzij die organisatie?
1: Het is niet zo dat ik in hele heftige gebieden ben geweest. Dat heb Rachel wel gedaan overigens, mijn partner. Mm-hmm. Die is naar... Irak geweest en die is naar andere plekken geweest.
0: Jeetje, dat lijkt me ook wel spannend. Dat je dan weet van oké, ze gaat die kant op en jij blijft dan thuis, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: En dat je dan wel weer heel blij bent als je hoort dat ze uiteindelijk weer veilig geland is hier in Nederland.
1: Dit was ook lang geleden hoor, want toen hadden we nog niet eens ons kind.
0: Oké.
1: Want anders had ze niet gemogen van me. Maar gelukkig zijn er ook leuke plekken om te bezoeken. En Curaçao is daar voor ons een van de belangrijkste plekken. Want ja, dat is ook onze favoriete vakantiebestemming. En gelukkig van mijn vrouw en mijn kind ook. Dus als we dan werk en vakantie een beetje kunnen combineren met zo'n reis naar Curaçao. Ja, dat is natuurlijk prachtig.
0: Een soort van win-win situatie.
1: Een win-win situatie, zeker.
0: Nou ja, de komende weken gaat Curaçao door jou veel gezongen worden. En hopelijk ook heel veel gedraaid worden. En hoe verder Curaçao zou komen. Ja, hoe groter de kans is dat dit een waanzinnig grote hit gaat worden.
1: Ja, zeker. Ik hoop ook dat ze gewoon hoge ogen gaan scoren op het WK. En dat het liedje nog meer en meer gaat leven.
0: Maar hoe ziet jouw zomer er verder uit? Heb je meerdere tripjes naar het buitenland gepland? Of staat die agenda gewoon vol met dinnershows, bruiloften en andere mooie buitenevenementen?
1: Staat de agenda best wel vol met optredens. Aruba, Curaçao, dat is dan volgende week. Dat is nog even het laatste uitstapje. Dan heb ik een aantal optredens staan. Dan gaan we eind juli gaan we wel lekker op vakantie nog een paar weken. Dan gaan we lekker naar Zuid-Spanje.
0: Ook heel fijn.
1: Ook lekker.
0: En dan een beetje naar Malaga die kant op.
1: Ja, ik ben er toevallig 2 dagen geleden ben ik daar weer vandaan gekomen. Dus een lekkere vakantie en voor de rest gewoon lekker optreden.
0: Nou, gaan gewoon prachtige weken aankomen.
1: En werken naar de volgende single natuurlijk.
0: Vente Paca, dat was het origineel van Ricky Martin. Jij hebt ervan gemaakt Geef Je Over.
1: Ja.
0: Je zegt, die plaat wordt zo nu en dan nog steeds wel gewoon gevraagd.
1: Ja, zeker. Maar ja, het is een plaat van Ricky Martin. En dat is echt een internationale wereldhit geweest. En zo vaak gestreamd. Toen ik dat hoorde, toen dacht ik, met dit nummer wil ik iets doen. En dat was toen destijds mijn eerste single. En dan heb ik samen met Bram Koning Geef Je Over van gemaakt.
0: Betekent eigenlijk gewoon een jubileum.
1: Ja.
0: 10 jaar geleden, eerste eigen plaats. Nu zijn we gewoon 10 jaar verder. Die tijd is echt heel snel gegaan.
1: Ja, klopt.
0: En nog steeds af en toe dan mag hij de revue passeren.
1: Ja, zeker. Dus dat is gewoon een heerlijk liedje. Wat gelukkig nog steeds aangevraagd wordt.
0: Eerlijk is eerlijk. Je wordt er ook meteen vrolijk van, toch?
1: Toch? Dat is toch zo?
0: Geef je over.

0: Maxime Vroger, Wie en Geef Je Over. De allereerste van Deon Leon. En die hoorde je bij Unity NL, de radiozender met 24 uur per dag. De beste muziek van eigen bodem. Hey Deon, Curaçao is uitgekomen een paar weken geleden. Daar blijft het niet bij, hè?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, ik heb een nieuwe platendeal getekend, dus we moeten aan de bak.
0: Ja, dan moet er van alles gaan uitkomen. Ja. Ik begreep ook dat er diverse mensen voor je aan het schrijven zijn geslagen.
1: Ja, klopt. Ik vind het zelf als zanger en als artiest leuk om heel erg betrokken te zijn bij de schrijfsessies en bij het proces in het maken van een liedje. Dus ik probeer er bij zoveel mogelijk bij te zijn. En voor de rest komen er wat demo's op me af, links en rechts. En sommige gaan de prullenbak in en sommige leggen op de plank. Zo van, nou, dat zou wel eens wat kunnen zijn.
0: Want ik begreep dat er echt voor Hartje Zomer ook wat klaar ligt. Wat kan en mag en wil je daarover kwijt?
1: Ik kan daarover kwijt dat het sowieso heel zomers wordt en blijft. En zelfs als het winter wordt in Nederland, wil ik gewoon nog steeds een beetje die zomerse klanken blijven gebruiken.
0: Lekker een beetje dat Latin-achtig, dat Zuid-Europees of Zuid-Amerikaans.
1: Ja, zeker. Een beetje, ja, inderdaad, een beetje die geluiden. Denk een beetje Ricky Iglesias, een beetje Ricky Martin, een beetje Bad Bunny erbij. En dat allemaal een beetje zo omtoveren tot een soort van Rolf Santjes-achtige sound. Ja, die kant moet het wel.
0: Misschien of gewoon omtoveren tot een eigen Deon Leon
1: sound. Ja, zeker. Nee, het moet uiteraard mijn eigen sound worden. Ik wil niemand nadoen of zo. Dus we zijn wel echt, we zijn echt op zoek en aan het schrijven. En we zitten op de goede weg.
0: Hoor ik jou nou net zeggen, misschien wel een duet met Rolf Santjes?
1: Ja, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Ik bedoel, als ik aan iemand denk in Nederland die een beetje in diezelfde contraien zit qua muziek, dan kom ik toch gauw bij Rolf uit.
0: Is dat een bucketlist dingetje?
1: Ja, maar ik ken Rolf al jaren. Misschien zit er wel wat aan te komen, ja.
0: Nou, hoe tof zou dat zijn?
1: Ja, zeker. Dat zou hartstikke tof zijn.
0: Gewoon samen die goede krachten bundelen en een waanzinnige Nederlandstalige, misschien ook wel een beetje Spaanstalige letterplaat eruit klappen.
1: Ja, ik denk dat dat goed zou kunnen werken.
0: En dan eens kijken wat er allemaal gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Hey, de komende week, hoe ziet die agenda van jou eruit?
1: Komende week ben ik rustig. Ja, het komend weekend staan er wel een paar optredens. Ik heb vrijdag ga ik invallen bij een coverband.
0: Oké. Okay.
1: En dat is alweer een tijd geleden.
0: Dat heb je vroeger Beethoven, toch?
1: Ja, vroeger zat ik bij Beethoven inderdaad. Daar ben ik nou gestopt. En nu Soul Beach heet deze band. En daar ga ik bij invallen. Dus daar moet ik nog even voor blokken deze week.
0: Ja, wat staat er allemaal op het repertoire van de band?
1: Gelukkig ken ik 90% van het repertoire ken ik gewoon. Dus dat moet ook. Maar goed, het wordt in andere vormen gespeeld. Dus dat moet ik eventjes naar luisteren. En dan heb ik een zaterdag ook nog eentje staan van mezelf gewoon. En zondag rustig. En dan maandag naar Aruba.
0: Maar jij zegt invallen bij een band. Betekent dat er een soort van uitzendbureau is? En die kunnen dan af en toe als een band een leadzanger nodig heeft?
1: De DJ van deze band. Daar ben ik dus een paar maanden geleden voor een ONO-reis voor de Defensie mee op reis geweest naar... waar waren we? Noorwegen, geloof ik. Ja, daar heb ik hem leren kennen. En toen zag hij mij optreden. En toen wist hij dat er een optreden in de agenda was waar ze geen zanger voor hadden.
0: Ja.
1: Dus toen zei hij van, joh, vind jij dat niet leuk om te doen? Ja, moet ik even kijken. Maar toen zag ik die repertoirelijst en toen dacht ik, nou, dat kan ik wel hebben.
0: Al wat tof, dan weet ik met wie jij bij in Noorwegen bent geweest. Dat is Michiel geweest.
1: Ja, klopt.
0: Dat kan niet anders.
1: Ja, dat
0: doe hem de groeten.
1: Die komt hier toch ergens uit de buurt vandaan ook.
0: Voorschoten?
1: Ja.
0: Ja, dat is hier zeg maar 10 minuten vandaan.
1: Oh, klopt. Misschien zit hij wel te luisteren.
0: Nou, ik zou zeggen, doe hem sowieso de groeten.
1: Dat Michiel, de hartelijke groet. Ik zie je vrijdag.
0: Dat is altijd leuk. Hey, mochten nou de luisteraars meer van jou willen weten, Deon, waar ben jij allemaal te vinden?
1: Ik ben te vinden op Instagram onder de naam Deon. D-E-O-N. Lekker makkelijk. En op TikTok ook onder dezelfde naam. En natuurlijk op Spotify. En daar staat Curaçao natuurlijk op nu. Dus ga het lekker streamen, zou ik zeggen.
0: Ik zou zeggen, maak er een hele fijne avond van. Alvast een hele mooie zomer. En
1: dankjewel.
0: Heel graag tot de volgende keer.
1: Dankjewel voor je tijd en tot de volgende keer. Dankjewel.
0: De middagshow van Unity NL. Door er nog eentje van Deon. Dit is Dansen.
2: Dansen.

0: bedrijf verdienen en werkervaring opdoen? Kies zelf wanneer je wilt werken. Werk deze zomer in de zorg bij Activiet. Flexibel werken, goed verdienen en ervaring opdoen met een zorgbaan die ook voor jou zorgt. Kijk nu op werkenbij.activiet.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken daar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er staat altijd nog ruim 60 kilometer file in het westen van het land. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 7 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid ook nog eens een kwartier extra reistijd. En verder valt op de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file. En dan doe je er ook een klein kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het is 4 mei en traditioneel herdenkt Nederland dan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Iedere gemeente organiseert haar eigen herdenking. Op onze website is een overzicht van de dode herdenkingen in onze regio te vinden. Een brandstoflek op de openbare weg heeft gisteravond voor onrust gezorgd. Dat lag namelijk bij de in- en uitgang van de ambulancepost aan de Vondellaan in Leiden. Op foto's is een duidelijk benzinespoor te zien. Het is niet duidelijk of de situatie gevaarlijk was. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de weg en de vloer van de ambulancepost schoongemaakt. De oorzaak wordt nog onderzocht. En café-eigenaar Antonius Vermont is een petitie gestart nadat de gemeente Leiden zijn aanvraag voor een klein terras bij zijn café afwees. Hij is het er niet mee eens en hoopt dat de gemeente met een handtekeningenactie op andere gedachten gebracht kan worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. De temperatuur blijft staan op 9 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien. En het kwik loopt op tot 16 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het westen van het land worden nu korter. Een opvallende nog op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, 2 rijstokers zijn dicht. En verder valt nog op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Bodegraven 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: En Nathan Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
2: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
1: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Geelze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Geelze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog in het westen van het land en die staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is opgelopen tot een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Het is 4 mei en traditioneel herdenkt Nederland dan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies daarna. Iedere gemeente organiseert haar eigen herdenking. Op onze website is een overzicht van de dode herdenkingen in onze regio te vinden. Een brandstoflek op de openbare weg heeft gisteravond voor onrust gezorgd. Dat lag namelijk bij de in- en uitgang van de ambulancepost aan de Vondellaan in Leiden. Op foto's is een duidelijk benzinespoor te zien. Het is niet duidelijk of de situatie gevaarlijk was. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de weg en de vloer van de ambulancepost schoongemaakt. De oorzaak wordt nog onderzocht. En café-eigenaar Antonius Vermont is een petitie gestart nadat de gemeente Leiden zijn aanvraag voor een klein terras bij zijn café afwees. Hij is het er niet mee eens en hoopt dat de gemeente met een handtekeningenactie op andere gedachten gebracht kan worden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. De temperatuur blijft staan op 9 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En het kwik loopt op tot 16 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, ja, mensen. Kom dinsdag 5 mei naar het Bevrijdingsfestival op de Luifelbaan in Leiden. Met een gezellige jaarmarkt, foodtrucks, Leidse artiesten en kinderattracties op het 5 meiplein en Bevrijdingsplein. Zie ik je 5 mei bij de Luifelbaan?
1: Kom dat zien! Kom dat zien!
0: De Luifelbaan heeft het.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kan zo'n pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Judith TNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen en werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Er is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Zo noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke Hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien, in de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen, in het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Ja, ja, mensen. Kom dinsdag 5 mei naar het Bevrijdingsfestival op de Luifelbaan in Leiden. Met een gezellige jaarmarkt, foodtrucks, Leidse artiesten en kinderattracties op het 5 meiplein en Bevrijdingsplein. Zie ik je 5 mei bij de Luifelbaan?
1: Kom dat zien! Kom dat zien!
0: De Luifelbaan heeft het.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Ja, ja, mensen. Kom dinsdag 5 mei naar het Bevrijdingsfestival op de Luifelbaan in Leiden. Met een gezellige jaarmarkt, foodtrucks, Leidse artiesten en kinderattracties op het 5 meiplein en Bevrijdingsplein. Zie ik je 5 mei bij de Luifelbaan?
1: Kom dat zien! Kom dat zien!
0: De Luifelbaan heeft het.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JudithNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...